mijn kreven, ik kan niet keer weer poegelen. Met een magine. Keer een ik kan dat ik mijn vagina in hoog. Nog een olaka. Nog een malamana love. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Nog een olaka. Ewi wana ike kena, elilo ewai, anapohuno. Meke kwa maikla ni maie, meke kwa maikla ni maie.